0: Du hast angeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In das letzte Programm sah wir dort, da wird eine Zeit kommen, wo Gott wahre Wort mit Israel handelt. Und wir sagen dort, Israel sich zu der Zeit wird treten und Gott drehen. Und wir sagen auch, was die Bibel uns lehrt von, was Religion ist, und auch was und wahrhaftige Glauben an Jesus Christus ist, und wo so ein Glauben sich an uns eigenes Leben bewiesen wird. Und das vondächste Programm, wo wir waren seinen, wo deib eine Sünde Israel gesunken wir, und wir waren noch seinen, was Gott laienhaft davon, und wo er und was Strophen dafür. Ich lade nun weiter an, angeschaut zu bleiben, zu seinen, was wir hier in dieser Lektion zu lehren haben von Israel, ihre Angehörsamkeit. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun weiter machst, richtig sehen. Amen. Hier ist weiter mit Jünd, Prediger Elmer Reimer.
1: Wir sind nun an dort Port, wo wir sehen, dort Gott mit Israel handelt hat, in ein schwieriger Weich, und doch in ein sehr leuftoller Weich, proeft hij den trek te trekken naar zichzelf verdem, nadat je recht op aankomen wordt. En hier in het zevende kapitel draait Israël zich naar Egypte en er steed naar dem Heer God. En hij zegt dat Ephraim zo is als een eiveldje duw. Hij brukt ook nog andere woord aan te dieden hoe dat met Israël is. Ik lees nu den eerste vers in dat zevende kapitel. Als ik Israël word geheild, dan wordt Ephraim ere godloosheid uitgevangen, en ook dat bezit in Samaria. Dan zij deden valsheid aangonen, en die deeft hem aan, en die rijber deden boete plunderen. Dit is nu dat eerste maal dat van Samaria gereed wordt. Is mij zo? Samaria weer de hoofdstad voor dat noordelijke Tjenigrijk. De Tjenig Amri had dat zijn hoofdstad gemaakt, en zien zijn Ahab, en Isabels boede zich door in Paulus. Dort werd er die tijd een zeer strame stad en ook een fijne stad te wonen. Ober God had je recht versproken op die stad en dat is boekstevelig erveld worden. Nu is er nog buiten een klampe prel en steinen. Dort is een wieste stad, zeer wieste. Ober zoals ik zei, te ene tijd werd dat een zeer strame stad. Dort is op een kleine boog en een kan door stonen en om vast te checken naar den grote zee, om noorden naar den Hermon Boich en Megiddo, en om oosten naar den Jordan Tol, en om zuiden naar de stad Jeruzalem. Over de hempel zelfs is nu een wieste stad. God zien je recht, is nu nog op de stad. Nu, wat in Israël passiert weer, weer dat de zin weer door je vast, over die weer zo in je heime, en dat weer slim genoeg, ober. Wat passiert, wie dat die Sünd nu meer im Opne gedonen wordt, die wie so als opgedacht. Da wie keine Schande oder Überzeugung, keine Wesse, wann het met ihre Sünd te donen hat. Dat je Wesse wie so als Stein geworden. En dat is so, dat die Herr antwoord verjeven, wann sie Busse donen worden. Aber sie jenge schien bloß immer deeper en deeper in ihre Sünde nennen. Sünd even im Geheimnis is eine Sache. Aber wann dort im Opne gebracht wird, besonders Mons und Junges Sünder sind, und dort für die Welt gedonnen wird, vor allem zu sehen, dann, meine Freunde, ist dort eine ganz andere Sache. Mir ist so, dort es so leicht, als ein Mensch gehen kann, Motwellens sind, für die Welt zu donnen, und dort bloß ansehen, als noch ein Lebenswandel. Mir ist so, dort es, worum das Hosea-Buch eine Warnung hat für nicht bloß Israel, to de tijd, aber auch für uns in dieser tijd, oder irgendeine Nation. Israel wird Gott sein auserwählter Volk, aber als sie sind, die Gott an Dach in Gefangenschaft schicke. Die Frage kommt dann fair, wird da irgendeine andere Nation sein, die so denken können, dass Gott an nicht rechte wird, wenn sie so sind? In Amerika nu ist die Sünde, die wir Jungs schände, nane sehr rief geworden. Dat wir für viele Jahre sehr im Geheime geholen. Aber in den letzten Jahren ist dort ganz im Opne. Und so, die damit verwickelt sind, pochen sich sogar. Und sie wollen nun sogar haben, dass zwei Männer sich selber befreien können und die nämliche Verrechte haben, als een man en een vrouw die zich bevrije. Anders gezegd, die willen een familie je naam kennen. Aber Gott heeft niet geändert, vriend, en wat hij daarvan zegt, daar is een vlug op zand, en daar wordt je recht komen. Daar is nog een allerlei zin, dat ook aan je zinnen wordt, als een vrijheid, en dat is, dat kinderen kunnen doodgemaakt worden en mutterlief, verdem dat die je boeren zijn. En ze zeiden, dat is niet aanrecht. Aber vriend, dat is moord. En don't wat zo je na de vrije zijn je mensen denken en zeiden. Bij God is een beetje een werkelijk mens, van den dag aan, wanneer dat een mutterlief aanvangt te wassen, wanneer dat mutterlief den zoot empfangt. En al die gerechtigheden in de wereld worden dat niet anderen, en doet wat ze zeiden mochten. Er is een nation die zo denkt, en dat ze gewoon je zaadselijk recht maakt, je hebt boy af. Dat is niet een verbeteren. En manch in een nation, en zo naar de ambten gaan en zo naar nationen, worden zich aan je God in je recht vinden. O God is zeer geduldig, wil zij wel niet gaan dat ergendwer zal verloren gaan. En wil zij zo geduldig is, denken die zo dat God een stram heeft. Aber zo als wij in de schrift lezen, wil God geduldig is en lang loert met je rechte eeuwen, doorwegen is dat mensen hoort egel en gestalt bij te doen. Deeg die jaren zijn er meerdere civilisationen die ongegonen zijn wegen zond. Waar wij voorbijlappen? Nee. Buiten van wie bussen doen worden en terugkomen omher en die zind uitratten. Nu Hosea, dat zevende kapitel, de tweede vers. En zij nemen dat niet te hoort dat ik al ere godloosigheid behouden doe. Nu heeft er eigen donen aan rondom en je tient, die zend ver mijn gezicht. Jo, God zegt zij donen alles aan openen, hij weet gans krijg wat er vergeet. Hij zegt ook dat hij behelt wat ze doen en je doen ha. Anders je zegt dat we niet, dat hij niet wist wat ze deden, of dat aan dat een doet weer. Hij zegt dat aan ons zin, en houdt aan ook je warend. Maar zij hadden niet opwacht gegeven op wat de profeten zeiden, en gingen bloos weer met ere zin, en brachten dat alles hem openen. Zij waren nu bij een bodem gekomen, en ere aanzittlichheid. Dreder vaars. Ze maken dem kenig vrouw met ere godloosigheid en de harscher met ere leges. Wat schoot weer dat de kenig en de andere harscher im land, weer er gans met en. Ze dachten dat we een goede ding. En dat is schoot, van zonen de hoge ambten ha en een land, de zinden godloosigheid en een land niet bloos konen laten, aber ze goa aandeel nemen aan zond. En ik weet, ik kom waarder wat zonen die leider zijn en tjorken. En wat meest niet te leven is, is dat door zonen zijn en dit land, die leider zijn en tjorken, ze goa predjes, die ook aandeel nemen aan zonen aanzettelijkheid. Het is meest niet te leven. Die geven dan ver dat de Bijbel niet door jagen reed. Ik wonder wat van de Bijbel ze ha. En voorken hier een ook nation leider, die vlieken dat eenem de hoortenboek stonen. Vriend, God wordt zo'n rechter. O, dat mag niet eenmaal komen en er een levenstijd. Aber daar wordt je recht zinnen. Meer zo, van ik zo'n vlieke hier, dat ik me wonderen moet of die mens niet genoeg weet en zijn sprook dat hij vlieg weer brukken moet en proeven te zeggen wat hij zeggen wil. Ik ga ervoren, hoe mannen en mine jagen wat je vliegt ha, en dan heeft weer te aan je gezegd dat ik een predje weer. En dan hadden ze zeer proef te entschuldigen, joh. En die zeiden dan dat ze niet gewist hadden dat ik een predje weer. Ik zeide mal te eenem dat God hier am een doet weer door am weer. Am je val dat even niet zeer. Aber wat het schoonste is, en dit, is dat zo voorken, zijn door zonen die hoge ambten haar en een regering, die ook zo vliegen. Die proeven dan manchmal, wanneer ze op radio en tv reden, dat of te weren dat ze door niet hem openen vliegen, maar wanneer een mens gewaand is te vliegen, dan komt dat toch manchmal ruut, wanneer ze ook op radio en tv zijn. Wat? Dat woord, dat rechte vriend, weil sie haft gesagt, dass China, die sein Name brückt zum Flieke, wird ungestraft bliebe. Für der Farsch, die sind alle so aus Ehebrecher, so aus den Ovid, dass die Baker heit gemacht haft. He hiert ab mit Riere und dort dich knede, während die Hev der Banner ist. Dit is waarde zo'n wederbeeld dat God brukt, en dat is interessant. De baker heeft den over heet gemaakt, over niet zo heet als het met zijn te baken, bloos zo lang dat dat brood deeggekneed is en reed is te baken, dan maakt hij hem over heeter, zodat hij dat broodje scheet baken kan. En waarde, dit is een wederbeeld dat hij hier brukt. Hij zegt dat die zijn alle hoeren en drieven hoererie, en hij reed nu niet van jeestelijke hoererie. Dit weer van dat ooiste fysische hoererie dat ze zich uitdenken kunnen. Hij zegt dat ze hadden dat zo in je hemel gehouden, maar die tijd als hij dit schreef. Maar dan brachten ze dat hem openen, zo als een oven, die zeer heet gemaakt weer, heet met hoererie Iva. Dat is zo als dat nu ook is in zeer veel landen in deze wereld. Met hem dat maakt me zo ver. Als man mannen en vrouwen proberen de wereld te bewijzen hoeveel hoererie ze af en drieven kennen, schijnt zo als man dat God tom spot je doen wordt. Maar ze vergeten ervan dat God zegt dat wat een mens zegt, dat wordt hij ook arend.

Onze programma's zijn alle op cassette te hebben. Eine cassette met twee programma kost maar bloos $7. Wanneer je een van onze programma bestellen mocht, dan checkt ons het geld met, wanneer je dat bestellen. Onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van deze station, waar je die van hier zelfs veel wil je kopen, als wanneer je die van Canada touwschetje. De nummer voor dit programma is 203. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, vraagt nu dat programma nummer 203. Wie danken voor jullie gebeden voor deze missionsarbeid en ook voor jullie ondersteuning, die ons het mogelijk maakt Gods woord uit te stralen. Mocht God die rijkelijk zegenen.

0: The clock is 12.
1: Ek se Hilda Friesen en dat brood van het leven van jou uit Markus 10, 52, waar het zegt, kraak door kon hij zijn en volg Jezus no. Dort wie einfach een zeer interessante groep mensen die dem Heiland no volgen deiden. Einem fehlt dit en den anderen fehlt das Wort. Alle wir no bei der Jezus zien je no geheilt en wir nu met arm en lijf en dankbaarheid verbonden. Nu moesten ze aan bloos voor Emma herhanging nu volgen. Dat is voor jou nog niet anders, is het? De wereld heeft allerhand doelrennende nomes voor God zijn kinderen. Wanneer de wereld deze nomes voor onze vergoedenheid brukt, dan hebben ze de recht die te brukken. We hebben alle een vergoedenheid en die jij met één woord te beschrijven. Dat woord is zind. We hebben alle de zind lijf gehad en een zin geleefd. Trotzdem hat Gott seine Gnade durch Jesus Christus in Jammer hat über uns und hat uns all unsere Sünden vergeben. Dort ist gerade für die Ursache, dass wir in Leib und Dankbarkeit mit Christus verbunden sind und wo wir ihn wie am Nachfolgen. Dort ist die Ursache, wo wir ihn wie Jesus seine Nachfolger sind. Willst wir Jesus seine Nachfolger sind, steht für uns die wichtige Frau. Herr, wat is het wat u hebben wist dat ik doen zal? Zien en wellen is ons gezaad. Wieder, wie doen zien wellen niet onwellig, oude als een bemus, maar leven met vrede en met een hart vol lijf. De wereld is dat wichtig dat we niet meer aan dat vergenieën wat de wereld beiden daar deelnemen kan. Wat zij niet weten is, dat we nu een vrede hebben wat zij verhoopt niet kan. De wereld weet het niet, dat God zijn kinderen vrouwen en gezende lied zijn. Wo zes kon het zijn? Dat probleem met de zind is je lijst. We weten dat om eng van ons leven hebben we een wondervolle heim en een opene deur om hemel. Met vallen toevertrouwen, kan we met Paulus stemmen waar hij in Rijmer 8, 17 zegt, zijn we over kinderen, dan zijn we ook God zijn oren en Christus zijn metoren. Eva ons is de vlag van God zijn genoed. Deze genoed wordt ons bewoorn en ons bij hem hemel brengen. Is dat niet genoeg uzak om vrouw zijn? Dat is zo, dat de wereld even ons spatten deed en ons alle soorten slechte nomes naamt. Maar zogar dat nemen we ons een zeeën aan. Dat is Herodes de Heer Jezus in Matthäus 4 vers 11 zegt. Zeilig sind die, wenn die Menschen am Mind halten, eben jünd schellen, jünd verfallen und jünd allerhand schlechtet nur reden, wenn das nicht so ist. Wir haben alle Freiheit, am zu deinen. Hei wird niemals den Dienst, der wir am uit Leib und Dankbarkeit geben, verachten. Nee, hei verlangt den Dienst, und uns Dienst bringt am viel Freude. Wie können Jesus de Blinge Bartimaeus zeigen, dat hij ons haft de Ogen opgemerkt en ons een rikket, bedienensvolle leven gegeeft. Dat is een zeer wundervolle en gezeende geschenk. God nofolgen betoelt zich werkelijk. Dat is wat Bartimaeus ervoren dat hij de Entscheidung mag bij Jesus te blijven en arm nofolgen. Ik wens van ganzen hart dat al die dit hier naar lezen, ook zo is Bartimaeus voor Jesus nofolgen. Uit mijn ene ervaring weet ik dat voor Jezus leven en aanvallen dat ons beste leven is.

0: De klok is point, maar 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsgierigheid, een halve stond voor die en voor mij.

0: Du hast eingeschaut in unser Programm Durch die Bibel. Und das Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In das letzte Programm sah wir dort, da wird eine Zeit kommen, wo Gott wahre Wort mit Israel handelt. Und wir sagen dort, Israel sich zu der Zeit wird treten und Gott drehen. Und wir sagen auch, was die Bibel uns lehrt von was Religion ist, und auch was und wahrhaftige Glauben an Jesus Christus ist, und wo so ein Glauben sich an uns eigenes Leben bewiesen wird. Und das vondächste Programm, wo wir waren seinen, wo deib eine Sünd Israel gesunken wir, und wir waren noch seinen, was Gott seienhaft davon, und wo er und was Strophen dafür. Ich lade nun weiter an, angeschaut zu bleiben, zu seinen, was wir hier in dieser Lektion zu lehren haben von Israel, ihre Angehörsamkeit. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun weiter machst, richtig sehen. Amen. Hier ist weiter mit Jünd, Prediger Elmer Rema.
1: Wir sind nun an dort Port, wo wir sehen, dass Gott mit Israel handelt hat, in ein schwieriger Weich, ein Dach, in ein sehr leuftoller Weich, proeft hij den trek te trekken naar zichzelf verdem, nadat je recht op aankomen wordt. En hier in het zevende kapitel draait Israël zich naar Egypte en er steed naar dem Heer God. En hij zegt dat Ephraim zo is als een eiveldje duw. Hij brukt ook nog andere woord aan te dieden hoe dat met Israël is. Ik lees nu den eerste vers in dat zevende kapitel. Als ik Israël word haie heilt, dan wordt Ephraim ere godloosigheid uitgevangen, en ook dat bezit in Samaria. Dan zij deden valsheid aangonen, en die deeft hem aan, en die rijber deden boete plunderen. Dit is nu dat eerste maal dat van Samaria gereed wordt. Is mij zo? Samaria weer de hoofdstad voor dat noordelijke Tjenigrijk. De Tjenig Amri had dat zijn hoofdstad gemaakt, en zien zijn Ahab, en Isabels boede zich door in Paulist. Dort werd er die tijd een zeer strame stad en ook een fijne stad te wonen. Aber God had je recht versproken op die stad en dat is boekstevelig erveld worden. Nu is er nog buiten een klampe prel en steine. Dort is een wieste stad, zeer wieste. Aber zoals ik zei, te ene tijd werd dat een zeer strame stad. Dort is op een kleine boog en een kan door stonen en om vast te checken naar den grote zee, om noorden naar den Hermon Boich en Megiddo, en om oosten naar den Jordan Tol, en om zuiden naar de stad Jeruzalem. Over de hempel zelfs is nu een wieste stad. God zien je recht, is nu nog op de stad. Nu, wat in Israël passiert weer, weer dat de zin weer door je vast, over die weer zo in je heime, en dat weer slim genoeg, ober. Wat passiert, wie dat die Sünd nu meer im Opne gedonen wordt, die wie so als opgedacht. Da wie keine Schande oder Überzeugung, keine Wesse, wann het met ihre Sünd te doen had. Dat je Wesse wie so als Stein geworden. En dat is so, dat die Herr antwoord verjeven, wann sie Buße donen worden. Aber sie jenge schien bloß immer deeper en deeper in ihre Sünde nennen. Sünd even im Geheimnis is eine Sache. Aber wann dort im Opne gebracht wird, besonders Mons und Junges Schänder sind, und dort für eine Welt gedonnen wird, vor allem zu sehen, dann, meine Freunde, ist dort eine ganz andere Sache. Mir ist so, dort es so leicht, als ein Mensch gehen kann, Motwellens sind, für eine Welt zu donnen, und dort bloß ansehen, als noch ein Lebenswandel. Mir ist so, dort es, worum das Hosea-Buch eine Warnung hat, für nicht bloß Israel, to de tijd, aber auch für uns in dieser tijd, oder irgendeine Nation. Israel wird Gott sein auserwählter Volk, aber als sie sind, die Gott an Dach in Gefangenschaft schicke. Die Frage kommt dann fair, wird da irgendeine andere Nation sein, die so denken können, dass Gott an nicht rechte wird, wenn sie so sind? In Amerika nu ist die Sünde, die wir Jungs schände, nane sehr rief geworden. Dat wir für viele Jahre sehr im Geheime geholen. Aber in den letzten Jahren ist dort ganz im Opne. Und so, die damit verwickelt sind, puchen sich sogar. Und sie wollen nun sogar haben, dass zwei Männer sich selber befreien können und die nämliche Verrechte haben, als een man en een vrouw die zich bevrije. Anders gezegd, die willen een familie je naam kennen. Aber Gott heeft niet geändert, vriend, en wat hij daarvan zegt, daar is een vlucht op zand, en daar wordt je recht komen. Daar is nog een allerlei zin, dat ook aan je zinnen wordt, als een vrijheid, en dat is, dat kinderen kunnen doodgemaakt worden en mutterlief, verdem dat die je boeren zijn. En ze zeiden, dat is niet aanrecht. Aber vriend, dat is moord. En don't wat zo je na de vrije zijn je mensen denken en zeiden. Bij God is een beetje een werkelijk mens, van den dag aan, wanneer dat een mutterlief aanvangt te wassen, wanneer dat mutterlief den zoot empfangt. En al die je recht hiezen in de wereld worden dat niet anderen. En don't wat ze zeiden mochten. Er is een nation die zo denkt, en dat ze gewoon je zaadselijk recht maakt, je het boy af. Dat is niet een verbeteren. En manch in de nation, en zonen die ambten hebben en zonen nationen, worden zich aan je God zijn je recht vinden. O God is zeer geduldig, wil zij wel niet hebben dat irgendwer zal verloren gaan. En wil zij zo geduldig is, denken die zo dat God een stram heeft. Aber zo als wij in de schrift lezen, wil God geduldig is en lang loert met je rechte eeuwen, doorwegen is dat mensen hoort egel en gestalt bij te doen. Deeg die jaren zijn er meerdere civilisationen die ongegonen zijn wegen zond. Waar wij voorbijleppen? Nee, buiten van wie bussen doen worden en terugkomen omher en die zind uitratten. Nu Hosea, dat zevende kapitel, de tweede vers. En zij nemen dat niet te hoort dat ik al ere godloosigheid behouden doe. Nu heeft er eigen donen aan rondom en je tient, die zend ver mijn gezicht. Jo, God zegt zij donen alles aan openen, hij weet gans krijg wat er vergeet. Hij zegt ook dat hij behelt wat zij donen en je donen ha. Anders je zegt dat we niet, dat hij niet wist wat zij deden, oder dat aan dat een dood weer. Hij zegt dat aan als zin, en houdt aan ook gewarnd. Aber zij hadden niet obacht gegeven op wat de profeten zeiden, en gingen bloos wieden met ere zin, en brachten dat alles hem openen. Zij waren nu bij een bodem gekomen, en ere aanzittlichheid. Dreder vars. Zij maken dem koning vrouw met ere godloosigheid, en de herrscher met ere leges. Wat schoot weer dat de koning en de andere herrscher im land, waren er gans met een. Zij dachten dat we een goede ding. En dat is schoot, want zonen de hoge ambten hebben in een land, de zinden godloosigheid in een land niet bloos konen laten, aber ze gewoon aandeel nemen aan zon. En ik weet, ik kom verder wat zonen de leider zijn en tjorken. En wat meest niet te leven is, is dat door zonen zijn in dit land, de leider zijn en tjorken ze gewoon predjes, die ook aandeel nemen aan zonen aanzettelijkheid. Meest niet te leven. Die geven dan ver dat de Bijbel niet door jagen reed. Ik wonder wat van de Bijbel ze ha. En voorken hier een ook nation leider, die vlieken dat eenem de hoort te boek stonen. Vriend, God wordt zo'n rechter. O, dat mag niet eenmaal komen in ere levenstijd, aber daar wordt je recht zinnen. Meer zo, van ik zo'n vlieken hier, dat ik me wonderen moet of die mens niet genoeg weerd weet, en zijn sprak dat hij vleek wie het brukken moet en proeven te zeggen wat hij zeggen wil. Ik ga ervoren, hoe mannen en mine jagen wat je vleekt ha, en dan heeft weer te aan je gezegd dat ik een predje weer, en dan had hij zich zeer proef te entschuldigen, joh. En die zeiden dan dat ze niet gewist hadden dat ik een predje weer. Ik zeide maar te eenem dat God hier aan een doont weer door aan weer. Aan je val dat even niet zeggen. Aber wat het schoonste is, en dit, is dat zo voorken, zijn door zonen die hoge ambten hebben en de regering, die ook zo vliegen. Die proeven dan manchmal, wanneer ze op radio en tv reden, dat of te weren dat ze door niet in openen vliegen, aber wanneer een mens gewaand is te vliegen, dan komt dat toch manchmal uit, wanneer ze ook op radio en tv zijn. Wat? God woord. Dat rechte, vriend, weil sie haft gesagt, dass China, die sein Name brückt zum Flieke, wird ungestraft bliebe. Für der Farsch, die sind alle so aus Ehebrecher, so aus den Ovid, dass die Backe heitgemacht haft. He hiert ab mit Riere und dort dich knede, während die Heve der Banner ist. Dit is waarde zo'n wederbeeld dat God brukt, en dat is interessant. De baker heeft in over heet gemaakt, over niet zo heet als het met zijn te baken, bloos zo lang dat dat brood dicht, dichtgekneed is, en reed is te baken, dan maakt hij hem over heeter, zodat hij dat broodje uit baken kan. En waarde, dit is een wederbeeld dat hij hier brukt. Hij zegt dat die zijn alle hoeren en drieven hoererie, en hij reed nu niet van jijslijke hoererie. Dit weer van dat ooiste fysische hoererie dat ze zich uitdenken kunnen. Hij zegt dat ze hadden dat zo hem geheimen gehouden, maar die tijd als hij dit schreef. Maar dan brachten ze dat hem openen, zo als een oven, die zeer heet gemaakt weer, heet met hoererie Iva. Dat is zo als dat nu ook is in zeer veel landen in deze wereld. Met hem dat maakt me zo ver. Als man mannen en vrouwen proberen de wereld te bewijzen hoeveel hoererie ze af en drieven kennen, schijnt zo als man dat God tom spot je doen wordt. Maar ze vergeten ervan dat God zegt dat wat een mens zegt, dat wordt hij ook arend.

0: De klok is 6 met 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

The clock is tien. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

Fee weet rede ik over God zijn lijf. Ik verzocht twee vrouwen te beantwoorden. Wem leeft God? En wou zei er leeft God? Wie zeide dan dat God alle mensen leeft? Hij leeft zijn vriend. Hij leeft zonen wat aan je en Eva gelijkgeldig zijn. En God leeft ook zonen wat zich van tjeinem geleeft feilen. En wou zei er leeft God deze mensen? Mij is Paulus zijn beschrijving van God zijn lijf ganz interessant. Hij beschrijft hoe breit deze lijf is. Die is zo breit, dat we die in de ganze wereld predigen kennen. Am oosten, am westen, am zuiden, am noorden. Alle mensen zijn met een gesloten. Dan beschrijft Paulus hoe lang deze lijf is. Die reikt van eeuwigheid tot eeuwigheid. En hoe diep is deze lijf, die God tot ons mensen heeft? Die is zo diep, dat er dem Sünder uit dem geratzten Draht rüttragt. Als Beispiel geef ik Maria Magdalena an, uit die de haar zeven bij ze jester rüttgedreven had. En wou hoog is dan God zijn lijf te ons? De is zo hoog, dat hij den verlorenen Sünder te een Gotteskind gemerkt haft. Dit is wunderbar, nicht zo? So seit Feierweg zeed, wil ik van daar over God zijn genood reden. Wie habe Gott unseren himmlischen Vater nur der Tjane geliert, wird's wie nur weiter, wem Gott leift, und wo sei er hei entleift. Wann wie seine Worte, wo graut Gott seine Not zu uns Menschen ist, wo wir am noch ein Betbeter Tjane lehren. Nur dit wunderscheine Leid, weil wir uns dort von der Schrift wird, uit 1. Petrus Kapitel 1, der Vers 13 und 14, und dann uit Römer Kapitel 5, der Vers 20 und 21 lesen.

Onze programma's zijn alle op cassette te hebben. Eén cassette met twee programma kost maar bloos $7. Wanneer je een van onze programma bestalen mocht, dan checkt ons het geld met wanneer je dat bestalen. Onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van deze station, waar je die van hier zelfs veel wil je kopen, als wanneer je die van Canada touwschetje. De nummer voor dit programma is 203. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, vraag nu dat programma nummer 203. Wie danken voor jullie gebeden voor deze missionsarbeid en ook voor jullie ondersteuning, die ons het mogelijk maakt Gods woord uit te stralen. Mocht God die richtig zegenen.